0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Concert 3 Gjuthaki, Larainëri եւ Basso Continui համար, Fa Major. Կատարում են Enrico Onofrin, Marco Bianchin, Duilio Galfetin, Gjuthakner եւ Milani Il Giardino Armonico Novagahumba, Dirijor Giovanni Antonini.